0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartstikke van de bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

moest eigenlijk zeggen Baco in Monaco, want dat ruimt beter. En zo heet het liedje ook, hè. Ja, ik dacht eventjes aan de zomer natuurlijk, hè. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Het is voor de wekker wakker, wel de zondageditie. Ja, het gaat slecht met de padden. De paddentrapjes worden gemaakt, de straatputten worden aangepast. Kleine vijvertjes bij scholen, verlaagde stoepranden. Ja, het moet allemaal helpen om de pad te redden, want het gaat niet goed. In Nederland is het aantal padden de afgelopen 18 jaar met 40% afgenomen. Zo zijn er honderdduizenden amfibieën in straatputten en rioleringen en ze sterven daar een langzame dood. Vooral tijdens de voorjaarstrek. Ja, dan zijn straatkolken gevaarlijke obstakels, ook stoepranden en wegen natuurlijk, hè, auto's. Eenmaal in de goot hebben de dieren de springkracht niet om eruit te komen. Ze worden vaak doodgereden, drogen uit of belanden in de put. Ja, de gemeente Zwolle bijvoorbeeld is helemaal bezig met de paddenproblematiek. Zo heeft de gemeente 2 jaar geleden 122 paddentrapjes geplaatst in putten. Ja, padden die in een put terechtkomen kunnen hierdoor de put weer uitklimmen. Ja, volgens de natuurbeschermingsorganisaties redt elke paddentrap jaarlijks gemiddeld ongeveer 5 amfibieën. En vaak ook andere dieren van de dood. Dus we moeten wat beter omspringen met de padden, mensen. Want voor je het weet is de pad uitgestorven. Dat willen we natuurlijk niet in de lage landen. Nee. Dit is Stanny. En die kan

goed is deze week een interview met deze Lefty Sennings. Hè? Want ik wil toch eens weten wat voor man dat precies is. Want wat een mooie plaat, hè. De Black Stone Widers hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagochtend. Billy, the Wandering Gypsy and me. Ja, goed. Nou, als deze week het interview opgenomen is, dan hoor je hem waarschijnlijk ook wel weer in Voor de Wekker Wakker. Hè? Goed, even kijken naar vandaag. Op deze dag wordt het plotseling 15 oktober. We stappen namelijk over van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender. Daarmee wordt het verschil gecorrigeerd dat vele jaren had bestaan tussen de werkelijke lengte van het zonnejaar en de lengte van het jaar, volgens de Juliaanse tijdrekening. In een aantal streken leidde de ingreep van Gregorius tot onlusten, omdat mensen meenden dat hen 11 dagen lang inkomsten waren onthouden. Maar de dagen 5 oktober tot en met 14 oktober, die hebben dus eigenlijk nooit bestaan. Nee. En in Portugal komen het leger en de marine in opstand. In een paar uur tijd worden koningsgetrouwe eenheden uitgeschakeld. De koning toen en zijn familie die vluchten naar Gibraltar. De rellen die roepen de republiek uit in 1910 in Portugal. En aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt het eerste warenhuis van V&D geopend in 1912 op deze dag. V&D zou uitgroeien tot een van de grootste warenhuisketens van de Lage Landen. En de Tweede Kamer die sluit de Giro-dienst te sluiten. Bij de dienst is een enorme chaos omdat geprobeerd is over te schakelen op een ponskaartensysteem in 1923. Tienduizenden mensen die klagen over rekeningafschriften. Ja, en de strip Dick Tracy van Chester Gould verschijnt voor het eerst in 1931. En als laatste, in 1957, de Russen melden de succesvolle lancering van de eerste kunstmaan. Het is de Sputnik 1. De satelliet, die zendt piepjes naar de aarde die door de radioamateurs worden opgevangen. En dat in 1957. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ook weer een muziekfeitje. Een hele leuke trouwens, uit 1975. Alexander Curly staat in de hoogste regionen, in de hitparade. Het blijft 3 weken staan. Het liedje dan was deze.

Ja, Sabrina en Love is Rio. Love is Rio. Ja, en het is vandaag de dagtopper op deze zondag. We zijn vandaag 4 oktober. Ja, dan zegt je misschien Sabrina niks, maar het zegt mij wel wat. Ze was namelijk ook de dame van deze lied.

Weet je nog, dat was het toen, hè? Het was 1987. Ja, ze is inmiddels wat ouder geworden. En ze heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Eindelijk, hè? Love in Rio van Sabrina. Is vandaag de dagtopper. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is de hoogste tijd. Want we hebben weer een leuke Breakfast in Bed plaatje binnen. En die gaan we nu snel opzoeken. En tot die tijd, Ella Langley en Could Have Been Her. Een liedje van even geleden.

Ella Langley. Could have been her.

voice-over, die had hem aangeleverd. Die zei van, dit is een echte zondagsplaat. Nou, dat vind ik ook wel, hè. Douwe Bob en Jacob's Ladder. Jacob's Song. Natuurlijk. Maar voor de wekker lag. Ik weet niet wat ik vanmorgen heb, jongens. Ik ben er niet helemaal bij. En toch heb ik goed geslapen.

0: Volgens mij ben ik gewoon toe aan een klein beetje lachen.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
3: Ik word

makkelijker optreden. Dus ik zeg, oh, dat vind ik een goed idee, dan wil ik het sowieso doen. En ik kom daar ook 2 uurtjes eerder aan. Ik word naar die afdeling gebracht en ik sta ineens op die afdeling. Maar ze hadden niemand geïnformeerd dat ik daar zou komen. Dus ik sta daar ineens en die gasten allemaal in paniek. Oh, nieuwe! We hebben een nieuwe! Wacht even. Wat heb jij gedaan? Waarvoor zit je hier? Wat heb je gedaan? Ik zei, oh, nee. Ik ben comedian. Huh? Maar dan heb je wel hele slechte grappen gemaakt, vriend. Jezus. Want heb je eens. En ik ben daar geweest. Ik moet zeggen, het ijs was ook meteen gebroken. Ik zat naast de jongen, die was heel vrij en blij aan het praten. Hey, man, leuk dat je er bent, man. Echt tof, man. Echt cool, man. En hij was zo relaxed dat ik dacht, oké, de enige vraag die ik heb, die wil ik zo graag stellen. Bij hem kan ik het stellen. Ik zeg, hey, mag ik wat vragen? Want dit is jeugd-TBS, toch? Je hebt wel iets gedaan dat best wel heftig is. Anders zit je hier niet. Dat zou ik mogen vragen? En hij zegt, oh, je wil weten. Ja, natuurlijk, mag ik gewoon vragen. Toch? Ja, natuurlijk. Het was een akkefietje. Ja. Zo noem je toch? Akkefietje, ja. Ik had een pistool. Die andere gast niet, zeg maar. Ja. En nu heeft hij mijn kogels. Ja. Ja, man. En ik zeg, dit is best wel heftig wat je me vertelt, man. Ik zeg, maar even, je vertelt het zo relaxed en zo, maar ziek je ermee? Want je hebt wel een straf gekregen en zo. Hoe ga je daarmee om, man? Vind je het erg? Toch? Je bent er zo relaxed over. En toen zei hij, oh, wacht even. Nee, maar ik heb nooit gelogen. Nee, jij vraagt wat ik heb gedaan. Ik zeg je eerlijk wat ik heb gedaan, toch? Dit is wat er is gebeurd. Ik kan het ook niet veranderen. Toch? Toch, de rechter heeft gezegd, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon verteld wat er is gebeurd. Hij heeft me straf gegeven. Ik heb hem genomen, man. Ik zit hier al een tijd. Ik heb gewoon genomen. Ik zit de straf hieruit. Nu mag ik af en toe met verlof. En straks ben ik vrij, toch? Nooit gelogen. Straf genomen. Straks ben ik vrij. Ik werk bij de Subway. En toen dacht ik, deze gast is wel berecht. Maar in zijn hoofd heeft hij gewoon vrijspraak. Tenminste, zo voelde het voor mij. En toen dacht ik, misschien is het niet zo erg als je je wel schuldig voelt over dingen. Want het moment waarop hij zich schuldig voelt, ligt waarschijnlijk al ver buiten de wet. En hij zit daar zo relaxed. En ik ben daar een tijdje geweest. Ik heb ook gesproken met die begeleiders die echt heel goed hun best doen. Echt goed werk. En ik moet ook nog even zeggen, ik heb ook respect gekregen voor TBS'ers. Heb ik ook. Want iedereen heeft altijd maar praatjes. Ik maak je af. Zij doen het gewoon.

een solo CD uitgebracht, solo album, en daar staat dit nummer onder andere op, Made in Heaven van Freddie Mercury. Goed voor de wekker wakker. Ja, vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. En vanavond speelt het Nederlandse elftal in de Nations League tegen Servië. Ja, het weer vandaag. Regionaal begint de dag met mist of nevel. Vanmiddag is het zon overgoten. Er is weinig wind. Het wordt 18 tot 22 graden. Dus wat dat betreft gaat het goed met het weer. Ja, voor de wekker wakker. Zondagmorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. En we zijn er, zoals je weet, elke dag. Hè? Ja, dit is Randy Crawford. Had een grote hit in 1980. Met One Day I'll Fly Away. Het liedje stond 2 weken toen in de hitparade.

0: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
1: Erik van Vliet.
0: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed.
2: Goedemorgen allemaal.

Ja, Ben Kok, hij was eerst organist en bassist, heeft hij gedaan in diverse bands. En toen dacht hij van, weet je wat, ik ga lekker zingen. En dat doet hij goed, want hij treedt heel vaak op, vooral in het weekend, door heel de lage landen. Ja, hij had ook streaming hits met vrolijke Nederlandse covers en eigen nummers, waaronder zijn opgewekte uitvoering van Wim Zonneveld. Het Dorp maakte hij ook. Ik Wil Jou, Achter de Klink van de Kroeg, heeft hij ook nog een keertje gemaakt. Dus Ben Kok, ja, hoorde je met een van zijn laatste. En Jij Bent Van Mij. Goed, voor de wekker wakker op deze zondagmorgen 4 oktober. Vandaag zijn er verkiezingen in Brazilië. Het belooft een nek-en-nek race te worden tussen de linkse president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Bolsonaro. Ja, hij is de zoon van de ex-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En dan moet hij een straf uitzitten van 27 jaar. Ja, het is vandaag Dierendag. Kijk eens aan. Er zijn initiatieven om dieren in het zonnetje te zetten. Alle bezoekers bijvoorbeeld die vandaag naar Blijdorp gaan met een dier in hun achternaam, die krijgen flinke korting. Dus als je bijvoorbeeld meneer Aap heet, ja, of mevrouw Bunzing, of nou ja, in elk geval een naam in de achternaam bijvoorbeeld. Dus als je, ja, als je bijvoorbeeld hond heet, of poes, of kat, of iets met dieren, dan krijg je dus flinke korting. Ja. Ja, om 9:15 vanavond dan gaan we weer voetballen. Want het Nederlands elftal die voetbalt in de Nations League. En ze moeten vandaag aantreden tegen Servië. Ja, de wedstrijd begint om 9:15. Dus dat wordt weer spannend, jongens. Lekker voetbalwedstrijdje op de zondagavond is nooit weg, hè?

heb je al geswift today? Dit was Taylor Swift en Patient Zero bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Mocht je net de radio aanzetten, even kijken naar het nieuws. Ja, in Amerika is de Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. Ze is 95 jaar geworden. Ja, toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via het doorvoerkamp Westerbork in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Ja, doordat haar vader vier paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butler die vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze kregen daarvoor ook het Bundesverdienstkreuz. Ja. Tesla-topman Elon Musk is weer vrijgezel. Dus dames, sluislag. Ja, hij heeft zijn relatie met de topvrouw Siobhan Zillis verbroken na ruim 5 jaar. Ja, Zillis die 4 kinderen met Musk heeft, die deelt op het platform een chatgesprek tussen haar en de tech-miljonair. En daaruit blijkt dat de twee eind september nog liefdevol contact hadden. Ja, maar afgelopen vrijdag meldde Zillis dat ze is gedumpt. Ze zegt het is moeilijk om in 1 week zonder aanwijzingen van verliefd naar gedumpt te gaan. Maar ja, dat is blijkbaar hoe het kan gaan. Ja, dus Elon Musk is weer vrijgezel. Dus ja, zo zeggen, wagen is een mailtje aan of zo. Hè? Ja. Ja, en de rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell die zegt dat hij diep verontrust is door de beschuldigingen van een groepsverkrachting door wat studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ja, ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar later buiten bewustzijn geraakt. En daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. Ja, de vrouw diende een aanklacht in. 7 studenten zijn aangeklaagd en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Excuses, concrete toezeggingen of verdere informatie over de zaak noemde het gerechtshof niet in de videoboodschap van 8 minuten. Ja. En als laatste bericht, een museum in Berlijn heeft een bijzonder broodje toegevoegd aan de selectie. Nou, zeg maar brood. Nou ja, vlak na de val van de Berlijnse muur besloot Hagendoorn een brood te kopen en in te vriezen voor de zekerheid, omdat de D-mark ook in Oost-Duitsland het wettelijke betaalmiddel werd. Nou ja, het brood werd nooit uit de vriezer gehaald. Tot de directeur van het Duitsland Museum aangaf het brood wel te willen hebben. Ja, het is voor zover bekend het langst bewaarde gebleven DDR-brood. Gebakken van tarwe, rogge en zuurdesem. Ja, het ligt in een vitrine op de Leipziger Platz bij 22 graden onder nul. Maar ik zie het brood ook op beeld. Het ziet er niet echt fris uit. Maar goed, het is bevroren en het is nog een brood uit de DDR, hè, toen nog gemaakt. Hè. Dus het is een uniek broodje, ja, zo kun je wel stellen.

De dagtoppen voor vandaag. Sabrina, Love in Rio. Ja, nou ja, vorige week natuurlijk, je hebt het gelezen, je hebt het al gehoord. Maar ik wil er toch nog even aandacht aan schenken. De Calypso-koning Mighty Sparrow, die overleed afgelopen maandag. 91 jaar is hij geworden. Hij stierf na een kort ziekbed in Amerika, in New York. Met zijn familie eromheen. Ja, Mighty Sparrow, de artiestennaam van Slinger Francisco, want zo heette die officieel, is vooral in de lage landen bekend van het nummer Only a Fool Breaks His Own Heart. Ja, hij nam dit door anderen geschreven nummer in 1966 op. Ja, en in 68 en in 69 had hij er een kleine hit mee. Ja. Mighty Sparrow, nog even aandacht voor deze man, want hij is overleden met een respectabele leeftijd van 91 jaar.

0: begin van deze dag. Goedemorgen.
1: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.

0: lang geleden hoor, voor dit liedje. Linda Wagenmakers en Laat Me Vrij Om Te Gaan. Hè. Ja, het KNMI had trouwens vanmorgen vroeg code geel afgegeven. In 7 provincies in de Lage Landen was zeer dichte mist. Op veel plaatsen was er zelfs minder dan 200 meter zicht. Het ging vooral om Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Ja, naar verwachting is de mist zo'n beetje rond 9 uur helemaal weg. Hè. Ook blijft er vandaag weinig bewolking en zal de zon ook op veel plaatsen door gaan breken. Ja, het is trouwens een oud bericht, maar ik moest er wel een beetje om lachen toen ik het las. Een Belgische politicus die moest naar het ziekenhuis. Hij had namelijk 13 uur op de wc vastgezeten. Ja, er moest zelfs een koevoet aan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. De man Frederik Erens van de politieke partij Vlaams Belang was namelijk klaar met de commissievergadering in het Vlaamse parlement. En wilde rond 5 uur nog eventjes naar de toilet gaan. Ja, nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Want toen hij na zijn toiletbezoek de deur open wilde doen, bleek het slot geblokkeerd. Ja, volgens Erens brak een onderdeel op een cruciaal moment af, waardoor hij de wc niet meer uit kon. Ja, hij riep om hulp, bonkte op de deur, maar ja, iedereen was al weg. Zo zei hij tegen de Belgische omroep VRT Nieuws. Dus ja, hij zat daar in die wc. Ja, iemand bellen lukte ook niet, want zijn telefoon had hij niet meegenomen. En hij zegt ook van, ja, voor 1 keer laat ik mijn telefoon op het bureau liggen. En dat was heel dwaas, zegt hij, want de hele nacht in de wc doorbrengen, dat is wat. Ja, slapen ging niet, want de ruimte was volgens Erens te klein. En ja, de hele nacht ging hij nadenken en vooral zen zijn. Ja, om 6 uur 's ochtends werd hij door de schoonmaakster ontdekt. En toen ging het licht aan. Toen dacht hij van, de redding is nabij. Ja, je zal toch maar zo lang op de wc zitten. Ja, natuurlijk zijn er soms wel mensen die zitten 2 uur op de wc als ze moeten poepen, bijvoorbeeld. Maar 13 uur op het toilet, hè. Goeiedag, jongens. Nee, dat is niet mis.
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik van Vliet.
0: Klein beetje cabaret, hè? Moet kunnen, hè? Toon Hermans, van heel lang geleden.
3: Ja, weet u mensen, ik heb dat mijn leven lang gedaan. Ik heb altijd versjes gemaakt. Dus eigenlijk, om precies te zijn, dat is begonnen in Sittard, waar ik geboren ben, op de lagere school. Ik zat op de lagere school. Er was nog een hogere, maar ik vond die lagere vond ik al hoog zat. Ja, ik was geen beste leerling, hoor. Ik had een 4 voor aardrijkskunde. Ik wist nooit waar iets lag. Als de meester zei, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Dan wist ik het niet. Dan dacht ik, ik wou dat ik zelf aan de Maas lag. Ik had 4+ voor natuurkunde. Daar was ik ook geen held in. Communicerende vaten. Ach, dat klonk zo religieus en het was het helemaal niet. Hè? Dus op zekere dag ging ik maar versjes schrijven. Het kwam eigenlijk zo. Als er een les was die me niet interesseerde, dan schreef ik versjes. Dus ik mag wel zeggen, ik schreef eigenlijk voortdurend versjes, hè? Behalve 1 keer. 1 keer in de week, dan was ik een aandachtig leerling. Dan kwam de kaplaan op school vertellen. En die kaplaan vond ik een fijne vent. Die kwam 1 keer in de week en die man die kon zo mooi vertellen over de Bijbelse dingen en zo, hè? En dat vond ik mooie geschiedenissen, die hele Bijbelse verhalen. Oh, tussen 2 haakjes. Heeft u de film De Bijbel gezien? Heeft u hem gezien? Hoe is die? Is hij mooi? Ja, ik weet, ik heb hem niet gezien. Ik vraag het u of u hem gezien heeft. Ik weet het niet. Ik wacht tot het boek uitkomt, dus...

Dat, dat schijnt namelijk nog mooier te zijn, maar daar bestaat niet zoveel belangstelling voor. Hè? Maar goed, die kaplaan dan, die vertelde zo mooi van de Bijbel. En wat hij ook zo mooi kon, dat was vertellen over de hemel. Maar hij zei nooit hemel, hij zei altijd het hiernamaals. Maar dat zei hij zo mooi, hè? Het hiernamaals. Alsof hij er net vandaan kwam, weet je. En op een keer zei hij eens tegen mij, Toontje, kom eens voor de klas. En toen moest ik voor de klas komen en toen keek hij me zo in de poppetjes van mijn ogen. En toen zei hij tegen mijn knaapje, als je niet beter je best doet, dan kom je niet in de hemel. En toen zei ik, ach meneer Kaplaan, als ik dan maar in het hiernamaals kom, weet je. Dat vond ik eigenlijk nog chiquer dan de hemel, hè. En het gekke is, mensen, ik ben nou al lang geen kind meer, maar ik denk nog vaak aan de hemel. Ik denk vaak, als ik toch na afloop nergens inkom, zeg. Wat lijkt me dat treurig, mensen. Dat lijkt, al kom ik maar in één kamertje met twee of drie engeltjes, dat vind ik al zat. Maar, hè? Ja, maar nergens in, dat is toch zo eenzaam, hè. En ik geloof ook, mensen, dat wij wat te makkelijk denken over de hemel. En we worden ook steeds makkelijker. En de mensen zeggen bijvoorbeeld heel eenvoudig, ach, we zien elkaar later wel weer in de hemel. Maar mensen, dat moet je niet zo gauw zeggen, dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik zou het van niemand durven te beweren. Je kunt, met zekerheid kun je van niemand zeggen dat die erin komt. Van niemand. Ja, ik weet er één toevallig. Mag ik het zeggen? U zult zeggen, hoe weet jij dat je in de hemel komt? Nou, dat weet ik van mijn broer. Die komt er ook in. Ja, maar dan zult u zeggen, hoe weet je broer dat? Nou, mijn broer, dames en heren, die kan dat weten, want die is banketbakker. Ja, en die bakt al jaren kerstbrood voor een klooster. En dat scheelt een stuk, hoor. Zeg maar, moet je horen wat er gebeurt. Mijn broer die heeft een bakkerij dus. Die ligt hier, zou ik maar zeggen. Daar ligt het klooster, de abdij. Het is een oude abdij. Hè? Even verder woont nog een bakker. En die andere bakker die was jaloers. Die had nog nooit eens kerstbroden mogen leveren aan het klooster. Dus die wou mijn broer onder de duiven schieten. En mijn broer is een groot duivenliefhebber. Dus ja, die durfde die duiven niet meer los te laten. Hè? Maar wat gebeurt er nou? Die ene bakker die gaat naar dat klooster, zeg. Zonder dat mijn broer het wist. En dat vond mijn broer vervelend. Als hij rustig tegen mijn broer gezegd had, mag ik ook eens wat kerstbroden leveren, dan had mijn broer gezegd, we kunnen mij dat schelen. Want mijn broer is niet krenterig. Nee, de broden wel, maar hij zelf helemaal. Maar nee, die andere bakker, die ging achter de rug van mijn broer om. Achter zijn rug naar het klooster. En mijn broer, die zag het niet, want die stond te bakken. Stond te bakken. Dus die andere bakker liep door de bakkerij, nota bene. En mijn broer had er geen erg in. Die stond bij de oven. Ik zal maar zeggen, hier is de oven. Mijn broer staat zo en daar loopt die bakker. Als hij zo gestaan had, ja, dan had hij hem natuurlijk. Dat doet geen enkele bakker als daar de oven is, nietwaar? Dan ga je niet zo staan. Dat hou je trouwens niet uit met die hete oven zo. Maar goed, die bakker die gaat naar dat klooster, zeg. En die heeft de abt van het klooster heeft die stroop om de mond gesmeerd. Dus die man die zat onder de stroop. Toen dacht die bakker, ik zit goed. Maar niks hoor. Weet je wat die abt deed? Die veegde de stroop eraf. En die zei heel bedaard, meneer, u hoeft mij geen stroop om de mond te smeren, want wij maken hem zelf. Abdijstroop. Hè? Dan weet u nog niet waarom ik in de hemel kom, maar dat vertel ik u later wel weer.

Dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen. Ik wens je een leuke dag. Geniet ervan van het mooie weer. En wij spreken elkaar morgen weer. Hè. Tot dan.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
3: Harry Tiger.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
1: Harry Tiger.
5: Are we on the air?
1: Yes, you are.
6: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
7: Memories.

0: U luistert naar Harry Tijger.
1: Een hele goede dag, beste luisteraars. Heel tof en fijn dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook elke week jullie vaste date en muziekprik hier op dit uur bij uw lievelingsradio. Ik ben Harry Tijger en de komende 60 minuten jullie DJ-presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale herfstcocktail met weetjes over de gedraaide muziek en eveneens andere opstekertjes. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie, zoals we dat elke week gewoon zijn, muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. Met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En onze spitsarbeider van vandaag die kwam van de gelegenheidsband The Traveling Wilburys. Die bestond uit Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. En Beatle George Harrison. En uit 1988 brachten zij de song Not Alone Anymore. De groep maakte in totaal 2 prachtige albums. Het zijn beide pareltjes. Het eerste album kwam er in 1988 en kort daarop in 1990 volgde het tweede. De song Not Alone Anymore vonden we terug op hun eerste album. De Wilburys werden op de voet gevolgd door de Engelse rockgroep uit Birmingham, Groot-Brittannië, die Electric Light Orchestra. Met uit 1984 het prachtige en onvergetelijke nummer Hold On Tight To Your Dreams. De formatie ILO werd in 1971 opgericht door Roy Wood, Jeff Lynne, Ben Bevan. Deze laatste kwamen voort uit de groep The Move. En dan gaan we nu even luisteren naar een prima coronadansgeluid uit de hitparade van 2020. Samen met Master KG en Nonsembo met de song Jerusalemma.

0: En we hoorden hier zo net onze keizer van de Vlaamse lied Arthur Blankaert alias Wiltura met het liedje Boven de Wolken uit 1993. Dat een productie was van Jean Kluger en de tekst van dit nummer kwam van de hand van Nelly Bijl. En zoals we dat gewoon zijn elke week gaan we terug nu die liefhebbers van de popcorn oldies muziek terug eventjes gaan goed verwennen. Met deze 45 toeren vinylplaat uit 1967 op het Tumble Mountain platenlabel, afkomstig van Gladys Horton samen met de Marvelettes. Met de song When You're Young and in Love. En dat is een compositie van niemand minder dan Van McCoy. Het nummer werd voor het eerst gezongen in 1964 door Ruby and the Romantics. Gladys Catherine Horton overleed in Los Angeles op 26 januari 2011 en ze werd 66.
1: Luister naar Huddy Tiger.
2: Popcorn Oldies, right here

Ja, september, wat zeg ik, Tumble Mountain platenlijp van Berry Gordy bestaat dit jaar iets 67 jaar. Het werd toen door hem opgericht in 1959 in de Motor City, de bijnaam van Detroit. En ter ere daarvan kreeg u zo net een 45 toerenwerk uit 1970, gebracht door de vrouwelijke Motown-monumenten, de Supremes, samen met de andere heren, de Four Tops. Met de song A Taste of Honey, en dit nummer werd gecomponeerd door de heren Bobby Scott en Rick Marlowe. Oorspronkelijk was het een instrumentaal nummer, gecomponeerd in der tijd voor een Brits toneelstuk uit 1964...

57 jaar geleden is het. En het was toen in de magische zomer van 1969. Op 18 augustus vond toen daar het legendarische Woodstock Festival plaats. In het dorpje Bethel. Op een weiland van 240 hectare. En meer dan 400.000 hippies waren daar aanwezig en Woodstock werd genoemd naar de gelijknamige plaats op een kleine 70 kilometer afstand van het festival, die toen bekend stond als het centrum van de hippiecultuur. En velen konden daar toen de gitaarvirtuozen Jimi Hendrix en Carlos Santana aan het werk horen en zien. En we draaiden zo net een live track, Jingoloba, uit het dubbele Woodstock-album. En dat werd daar in der tijd ter plaatse opgenomen. En net voor gitaarvirtuoos Carlos Santana hoorden we de Amerikaanse soulzanger Wilson Pickett met zijn wereldhit uit 1966, Land of the Thousand Dances. Een opname op het platenlabel Atlantic. En Wilson begon zijn carrière als lid van de groep The Falcons. En zijn grootste hit had hij in 1965, in de Verenigde Staten met de song In the Midnight Hour. Hij werd in 1999 opgenomen in de Alabama Music Hall of Fame. Wilson Pickett overleed de gevolgen van een hartaanval op 65-jarige leeftijd in Reston op 19 januari 2006. En via onze livestream hier van jullie lievelingsradio kan u ons overal ter wereld beluisteren op uw internetradio, pc, tablet of uw smart of iPhone. En we gaan nu met onze muziekteletijdmachine terug naar het jaar 1965 met de ongelooflijke mooie romantische opname van de Amerikaanse zanger Mel Kartner met zijn million seller, zijn world million seller, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. En Mel die mocht op 22 april dit jaar zijn 85ste verjaardag vieren.

Mooi nummer was dat, vrienden. Wij hoorden zo net van eigen Vlaamse Kempische bodem slagerzangeres Sabine. Met uit 2015 de Nederlandse vertaling van de song I'll Never Promise You a Rose Garden van zangeres Lynn Anderson, die toen het nummer de wereldhitparade inzong.

0: Dit is Radio Groot Haaltert.
1: U luistert naar Harry Tijger.

Die tijdmachine naar het jaar 1967. Samen met de Amerikaanse zanger, filmacteur, komiek en tv-persoonlijkheid Dino Paul Crocetti, alias Dean Martin. Met zijn wereldhit In the Chapel in the Moonlight. Dean overleed 31 jaar geleden op 78-jarige leeftijd in Beverly Hills, Californië. En we draaien dit plaatje heel speciaal voor Sonja en Dirk uit Erpenmeren, die onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag mochten vieren. 50 jaar geleden, in 1976, was deze plaat het openingsnummer van hun dansfeest.

80ste aflevering van dit programma in 2026 is alweer een feit, vrienden. We gaan hier dan ook verder de plaat gaan poetsen en plaats maken voor de komende radiocollega's. Want het uurwerk zegt me dat het voor mij ver tijd is om afscheid van jullie te nemen. Beste vrienden, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige dag en gezellige week van. Veel plezier met wat je nog gaat doen en voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Dezelfde tijd voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Hou het gezond voor jezelf en je medemens en probeer vooral heel veel te genieten. En blijf zeker luisteren.

hier naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel wat op jullie gehoor af. Heel graag tot volgende week en tot volgende week. En hou jullie goed, hè. Bye-bye.

0: luisteraar, welkom. En ja, de weken vliegen voorbij en voor je het weet is het alweer zondag. Ik zeg welkom en leuk dat je er vandaag ook weer bij bent en lekker luistert het komend uur met een playlist met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Also welcome to my listeners all over the world. I made a very nice playlist, I think. So you, I hope you enjoy the music. We zitten met een lekkere kop koffie en we hebben vandaag lekkere muffins bij de koffie en de thee. Ik zit achter de micro en jawel, Wim zit weer achter de knoppen. Heb je er zin in, Wim?
1: Ja, zeker altijd weer. Hè? Ja? Weer leuk om het toe te doen.
0: Ondanks dat het zo vroeg is.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar goed.
0: Alles wint.
1: Begint des te langer je aan de dag hebt. Hè?
0: Ja, dat is ook weer zo. Dus we gaan lekker beginnen. De opener van vandaag was een nummer van de Gap Band. En deze groep was een legendarische Amerikaanse R&B en funkgroep. Geformeerd in de vroege jaren 70. Actief van 1967 tot 2010. Wel met enkele breaks tussendoor. En de track die je hoorde, die kwam uit 1980. Nou, de volgende track welke op deze playlist van vandaag staat, is er een van een singer-songwriter. En zijn genre is R&B, pop en soul. En deze week heb ik gekozen voor een nummer van Billy Ocean. En het heet Her Love Really Hurts Without You.

Tina Turner. En het nummer wat je hoorde was Two People, gezongen door legendarische zangeres, mag ik wel zeggen, Tina. En, de track was afkomstig uit 1986 en van het album Break Every Rule. En werd een bescheiden hit in verschillende landen. En toch vond ik het de moeite wel waard, ondanks dat het een bescheiden hit was, op de playlist van vandaag te zetten. We gaan naar het volgende nummer. Je gaat luisteren naar een nummer van Randy Crawford, afkomstig van het album Don't Say It's Over. En zij is bekend van onder andere A Rainy Night in Georgia en One Day I Will Fly Away. Ik heb vandaag gekozen voor met Over You.

Ja, van Engelstalig van Randy Crawford gingen we naar een Franstalige man. Charles Aznavour, dat was het eerste vaste item in dit uur. En ja, het nummer heette Eminem Moi uit 1967. En ja, dat was het vaste item. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Welkom en leuk dat je erbij bent. We gaan naar het tweede vaste item in dit uur. Dat is het discoblok. En dat bestaat meestal uit twee tracks. En het eerste nummer is een Italo, uitgebracht in 1983, gespeeld en gezongen door een Italiaanse zanger en zinger-songwriter. En de tweede crack, ja, dat is een verrassing. Ik zeg, blijf lekker luisteren. Hier is P. Lion met Happy Children.

Ja, de tweede track van het discoblok was er een van Patrick Juve. En hij is een zanger, songwriter en model uit Zwitserland. Hij is gestart in 1970 en is later een disco-icoon geworden. En hij heeft ook samengewerkt met Jean-Michel Jarre. We gaan Back to Slow. Dat wordt een nummer van een flamboyant figuur. Ik heb het over Prince. Die heeft vele tracks gemaakt. En hij is anderen ook bekend van Purple Rain. Maar vandaag wordt het The Most Beautiful Girl in the World.

0: Diana Ross. En de nummer heette It's My House, uitgebracht in 1979, afkomstig van het album De Bos. Nou, als je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar Good Morning Sunday met Simone, iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation en wereldwijd. En Wim zit achter de knoppen en ik wil vragen, vermaak jij je een beetje? Vind je het nog leuk?
1: Ik vermaak me heel erg, ja, zeker.
0: Ja, je zit wel te genieten?
1: Ja, heerlijk, ja, zeker. Ja.
0: Oké, nou, dat is heel goed om te horen. Dus, nou, we gaan lekker door dan. We zijn aangekomen bij het derde item van dit uur, namelijk de Tune of the Week. Ik vind dat het wel tijd wordt om een uptempo plaat te draaien. En ik denk dat iedereen nu al wakker is en anders word je het wel. Het wordt een remix van Giuseppe Ottaviani. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Hier is de Tune of the Week.

Ja, je hoorde Shay José. Er is niet zo heel veel bekend over deze artiest. Het nummer was Here With Me, featuring Jody Knight. Voor ieder wat wils is mijn motto. En ik probeer iedere week weer een verrassende playlist te maken met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. We gaan naar Lute Vendros. Hij heeft heel veel hits gemaakt en daarom is het altijd moeilijk kiezen. Maar ik heb een mooie track voor vandaag uitgezocht. Uit 1981 en komt van het album Never Too Much. Hier is Lute Vendros.

Ja mensen, dat was Luther Vendros. De eindtune hoor ik. Dat wil zeggen, het uur is alweer voorbij. Het is voorbij gevlogen. En ik hoop dat jij genoten hebt van deze playlist. Voor ieder wat wils. Dus ja, ik hoop dat je volgende week natuurlijk weer luistert naar weer een verrassende playlist. Ik wil Wim bedanken voor de techniek. En ik wil iedereen een hele fijne zondag wensen. En tot volgende week. En ik zeg also to my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. And I wish you a very nice Sunday. De hekkensluiter van vandaag is een track uit 1981 van het album In the Pocket. In the Pocket. Het thema is een love song en de zanger Lionel Richie viert het plezier en de inspiratie welke een speciale vrouw in zijn leven heeft gebracht. Mensen, ik zeg tot volgende week. Hier zijn de Commodores met het nummer Lady. Ik zeg bye. Ciao. Adios.

een goede raad geven. Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

die echte authentieke country muziek. Onvoorwoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn on the road again.

0: Pussy.
1: Inderdaad, hè. Ja, iets over het eens van 12 uur geworden weer. Deze zondagmiddag dan hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We begonnen met Right Said Fred en I'm Too Sexy. Ja. Too sexy for this song. Zo sexy ben ik ook weer niet natuurlijk, maar we gaan weer alweer een uurtje lang lekkere muziek draaien hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal 24 uur per dag doen die mensen dat voor jou 7 dagen per week helemaal gratis en voor niets. Hier is Kaja Gugu en Too Shy.

toch wel een prachtige jaren natuurlijk voor de muziek. Inderdaad wel. Zo ook deze van Kaja Gugu natuurlijk. Met allemaal met Too Shy. Dat waren zo van die mannen. Ja, weet je wel. Ze zetten hun haar recht en ze konden zo door de deur lopen. Zoveel gel zat er in haar haren. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. In ieder geval, de lunchbreak die is er tot 1 uur van zondag tot en met vrijdag op je radio natuurlijk. En hier is Lady Gaga en Pokerface.

aan de lekkerste radio waarvan je aan het luisteren bent. Wel, dat is natuurlijk hier met de lunch ben ik op. En er aan wel, nou zijn het eten bent, wel smakelijk eten natuurlijk met Lady Gaga en haar pokerface. Als je eventjes moet verdoezelen dat je iets niet graag eet natuurlijk wel, dan trek je eventjes een pokerface natuurlijk. Hè. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur natuurlijk. En als je meestal met eten bent, smakelijk eten. Hier is Whitesnake en Here I Go Again.

En Radar 969, de Love in Spoonful. En dit allemaal met zijn Summer in the City. Ja, die is een klein beetje al achter de rug natuurlijk. En we moeten al een klein beetje naar de herfst kijken. En de dagen die worden ook al een klein beetje korter natuurlijk. Maar geen nood, we hebben hele goede muziek voor je klaarstaan. Hier is Hugh Lewis en Do You Believe in Love. Smakelijk eten, zondagmiddag. Je weekend is in volle gang hier op de radio.

sterker ben in de jaren 80 natuurlijk. En, ik heb het allemaal over Huey Lewis en de News natuurlijk. En Do You Believe in Love? Natuurlijk, hij moet blijven geloven in de liefde. Met Love, Peace and Good Music natuurlijk. Zo zeiden we het vroeger toch altijd. En

gaan eraan bij onze Aaron Bromhard. Samen met Zoe uit Nederland. En dit allemaal met hun tranen van hout. Staan hoog genoteerd momenteel in de hitparades natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Daarom ze eventjes ook in de lunchbreak draaien natuurlijk. Hè? Ja. En deze komt er ook aan in de hitparade. Hier is Son Mieux en Have a Little Faint.

0: 2.
1: Heb je nog plannen vandaag? Wel, ik zou zeggen, uitvoeren, zeker weten. Hè? Niets uitstellen wat je vandaag nog kunt doen. En dat was natuurlijk Have a Little Faith. En dat was Son Mieux. Hier is Paul Garrett. Paul Garrett, ja, inderdaad. En Don't Shed a Tear.

inderdaad, in de jaren 70 hebben Paul Garrick niet weg te denken natuurlijk. En dit al met zijn Shed a Tear, ook een hele grote hit geweest natuurlijk. Heeft ook in de 40 beste staan, zowel in Nederland als in België natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. We vinden het weer fijn dat jullie er weer bij zijn natuurlijk hier voor de lunchbreak deze zondagmiddag. Altijd tussen 12 en 1 van zondag tot en met vrijdag te beluisteren hier op jouw fantastische radio. Dit is Jason Donovan, All Every Day.

inderdaad eventjes naar het land van de kangoeroetjes geweest natuurlijk. Hè. Ja, er was ook nog in Neighbors natuurlijk een hele goede acteur. Dat was Jason Donovan en All Every Day. Hier is Frank Boeien en dit al met zijn Linda.

En inderdaad, wie herinnert zich deze natuurlijk, hè? De Bellstars en dit met hun Sign of the Times. Lunchen doen we nog tot 1 uur natuurlijk met jou hier op de zondagse radio natuurlijk. De zondagse aflevering van de Lunchbreak. Morgen maandag zijn we er weer natuurlijk met de hele nieuwe. Met de 6 lekkere hangetjes. Helemaal gratis en voor niets voor jou natuurlijk. Hier zijn de Proclaimers en Letter from America.

platen. We kennen ze natuurlijk wel van de mannetjes die graag gaan wandelen natuurlijk. De Proclaimers. We're gonna walk 500 miles more. Ja, weet je wel. Echte Amerikanen als mij vraagt. En dit waren de Proclaimers. Dus en A Letter from America. Ik zal direct weer getekend adres opzetten en terugsturen. Ja, inderdaad wel, want ik ken daar helemaal niemand. Ga je nog op visite deze namiddag? Wel, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren op een zondag. Wel, vroeger was het toch zo. Hier is Lenny Koer en Les Puppies en visite.

En wat, hè? Lenny Koer met de Les Puppies en dit allemaal met hun visite. Ja, Les Puppies moet ik zeggen, inderdaad wel. En voor de volgende plaat gaan we eventjes 5 jaar terug in de tijd naar de top 40. Daar stond Tom op nummer 2, Ed Sheeran. En dit allemaal met zijn Bad Habits. 1, 2, 3, 4.

Het voor Bad Habits van Ed Sheeran natuurlijk. Ja, hij stond op nummer 2. Heeft er 12 weken in staan in de hitparade. En is 5 jaar geleden dus uitgebracht. Ja, inderdaad. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Lekker verteerbaar, zou ik zeggen. Die niet op de maan gebleven liggen. Ja. Nou, Ed Sheeran, tijd voor Coco Robin. En dit allemaal met zijn I Thought You Were On My Side.

Goedemorgen inderdaad, een smakelijk lekker stukje muziek natuurlijk, hè, van Cock Robin en I Thought You Were On My Side. Als ik zo even naar de klok eigenlijk dan is het alweer tijd om afscheid van jullie te nemen. Wat gaat de tijd toch snel als het leuk is, hè? Inderdaad wel. Maak er nog een mooie zondag van verder. Morgen spreken we elkaar weer hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. En het allemaal tussen 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk, ja. Ik heb nog één plaatje hier op de linkerdraaitafel. En dat is er eentje geworden van Lee en Rhymes. En dit allemaal met haar uit die film natuurlijk Kyoto. En dat allemaal met haar I Can't Fight the Moonlight. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En geniet ervan.

0: Lancering nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste de Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 40. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn 4 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Niels de Stadsbadder met de Vuur en Vlam, heeft het 15 weken uitgehouden. Ook Camille, nu dat je weg bent, heeft het 17 weken uitgehouden. De Romeo's is terug verdwenen met Ik zag jou maar even. En na 17 weken zijn ze ook bedankt voor bewezen diensten. En ook daarna winnen. En de stilte van de stad is terug verdwenen na 3 weken. We hebben de 6 tijgers en 8 dallers die deze week weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus weer een bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. En deze week hebben we ook weer een nieuwe nummer 1. Er zijn ook serieuze verschuivingen geweest dat bijna niet vast waren voor sommige artiesten. Je gaat het wel horen. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En tot 20 gaan we meteen beginnen met een daler van formaat. 15 plaatsen zakt hij naar beneden en dat in de 17e week. Ik heb het natuurlijk over die van Barre. Yesterday, Today and Tomorrow.
4: Nummer 20.

0: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19.
0: Nieuw. De Belgische top 20.

Het is onze eerste nieuwkomer op 19. Oedo met een Nuskumwekske. Zal waarschijnlijk een of ander wegeltje zijn daar in de buurt bij Udo, maar ik kan er me weinig aan voorstellen. De volgende gaat er eentje op achteruit, komt zo op 18 en dat in de derde week. Ik heb het natuurlijk over die van Christophe en hij gelooft nog in zijn dromen.

is onze tweede nieuwkomer van deze week op 17, de Meltheads. En die oorlog in, die gaat niet stoppen. En op 16 blijft die staan. In 11 weken heb ik het natuurlijk over die van Viertakt. En ze zijn nog steeds een schat van hun.

zaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raar, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé? Eh?

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

En gaat er deze week eentje op achteruit. Komt ze op nummer 15 en dat in de 11e week. Ik heb het natuurlijk over Aaron en vergeet nooit waar je vandaan komt. Ja, dat gaan we nooit vergeten. En de volgende gaan 4 plaatsen achteruit. Komen ze op 14 in de 16e week. Ik heb het over K3 en die zomer van Heia Hoia Lelea. Die gaan we zeker niet vergeten.

0: De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij met Peter Babbelaar.
1: Nummer 13. Nieuw.
0: De Belgische top 20.

0: De 14e week, Gert Verhoost en James Cook met Madi Wodo. Waarschijnlijk misten ze het leuke melodietje achter de plaat. En op 12 vinden we natuurlijk Bart Peters. En ze zijn er nog altijd mee bezig. En gaat er eentje de goede richting uit, komt zo 12. En dat in de vierde week.
1: Nummer 12.

Vorige week was ze nog onze topsprinter, deze Line de Daal. En nu zakt ze 8 plaatsen naar beneden. Een van de sterkste stijgers deze week. Sterkste dalers. In de derde week 8 plaatsen naar beneden met die schaduw van jezelf. En ons volgende gaat er ook eentje op achteruit. Komt zo 10 in de derde week. Judith met You Didn't Sign Up For This. Nummer.

0: lek wat meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

0: het doet me plezier. Na 22 weken gaan ze nog twee plaatsen de goede richting uit. Komen ze op nummer 9. DJ Alicia en Milo. Free for Ever Young. Voor al die mensen die jong willen blijven. En de volgende gaat er 4 op achteruit. Komt ze op nummer 8. En dat in de 9e week. Ik heb het over Bazaar. En ooit komt er een dag.
1: Nummer 8.

0: Ja, ze blijven hangen in de 16e week op nummer 7. Deze Lost Frequencies, man, to live it all. En leven gaan we toch altijd blijven doen. En de volgende, die gaat de 6 plaatsen de goede richting uit in de 2e week. Ik heb nog eens Niels de Stadsbader. En hij heeft het nog steeds over Onderweg.
1: Nummer 6.

0: Hij gaat deze week eentje de goede richting uit. Komt op nummer 5 en dat in de 15e week. Ik heb het natuurlijk over die van Bazzera en All Because of You. En op 4 hebben we onze hoogste nieuwkomer. Het is die van Belle en Loving Each Other. Is benieuwd wat hij de komende weken gaat doen.
1: Nieuw. De Belgische top 20. Nummer 4.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

0: dat is meer dan een tweede adem. Vijf plaatsen gaan ze de goede richting uit na 32 weken. Kom eens op nummer 3. Ja, Maxime en Babette. Hoe dan ook, hè. Ze hebben lang op 2 gestaan. Ze hebben 3 weken op de eerste plaats gestaan. Wat hebben ze nog in petto? En onze volgende is onze ex nummer 1. Zak er eentje naar beneden naar 2. En dat in de 20ste week. Ik heb het over Aaron Blomhardt en Zoa Levi met Tranen van Goud.
1: Nummer

0: Tegenwoordig kan je er heel wat geld mee verdienen als je tranen van goud gaat huilen. Maar ja, ze gaan er toch eentje op achteruit. We hebben 9 weken op het hoogste schavot gestaan in totaal. Maar niet aan 1 stuk. Dus op en af. En je hebt van mij nog 1 zak te goed in deze week 40.
1: De Belgische top 20.
2: De op in de noosdop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze week 40. Op 20 gedaald, Barre met Yesterday, Today and Tomorrow. Op 19 nieuw binnengekomen, Udo met Nuskum Wexke. Op 18 gedaald, Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. En op 17 nieuw binnengekomen, de Meltheads met Oorlog in mij. Op 16 blijven hangen, Viertakt met Schat van de Vent. En op 15 gedaald, Aaron met Vergeet nooit waar je vandaan komt. Op 14 ook gedaald, K3 met Die zomer van Oh ja, Lele. En op 13 re-entry niet binnengekomen, Gert Verhulst en James Cook met de Madi Wodo. Op 12 gestegen, Bart Peters met We zijn ermee bezig. En op 11 gedaald, Line de Douw met De schaduw van jezelf. Op 10 ook gedaald, Judith met You didn't sign up for this. En op 9 ook gestegen, DJ Licious en Milo met Forever Young. Gedaald op 8, De Bazaar, Ooit komt er een dag. En dan weer blijft hangen op 7, Die Lost Frequencies met The Live It All. Op 6 gestegen, Niels de Stadsbrother met Onderweg. En op 5 ook gestegen, Bassera met All Because of You. Onze hoogste nieuwkomer was op 4, De Berre met The Loving Each Other. En op 3 ook gestegen, Maxime en Babette met Oe Dan Ook. Onze ex nummer 1 is dan gedaald naar 2, Aaron Blommaert en Zoa Levi met De Tranen van Goud. En dat wil zeggen dat weer Meteor op nummer 1 staat. En dat na 7 weken gaat hier eentje op vooruit. In totaal heeft hij al 7 weken op het Oosterschavotje gestaan met zijn nooduitgang. Ziezo, dit was weer onze Belgische top voor deze week 40. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wil je weten wat je favoriete artiest volgende week gaat doen? Moet je gewoon afstemmen op je favoriete radio.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij Leven en Welzijn. Tot over 8.

0: De Belgische top 20. Nummer 1.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Nou, iedereen weet het inderdaad wie dit was. Taylor Swift. Dit nummer staat overigens op een nieuwe EP die vorige week verscheen. Welkom bij de eerste aflevering in oktober. En we hebben het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. We hebben muziek van Everjack, Don Diablo, Raccoon, Suzanne en Freek, Sven Versteeg, Jade Lauren en vele anderen. Waaronder nu een liedje van lang verleden. Of de

0: De Pianoman, Billy Joel. Dit weekend op je radio, met zometeen muziek van Clouseau. En dat was tijdens Beste Zanger, Chef Special. En nu, Afrojack.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: Deze week waren ze bij Eva en dit kwam uit Beste Zangers. En het origineel van Zoe Levi. Straks muziek van Friday daartussen. Floris Keizer komt nog even voorbij. Maar deze week werd gedemonstreerd in Frankrijk door leerlingen, want ze zijn het zat. In Frankrijk hebben ze namelijk ook lerarentekort, overvolle scholen en scholen in slechte staat. Daarom zijn vanaf nu de scholen in Frankrijk gesloten. Nu Don Diablo.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0.

Het muzikale stemgeluid, inclusief de gitaren van Friday. En straks nog meer en nieuwe muziek. Trouwens, Lola Young. Dit was toen haar eerste single. En ze zorgde ervoor dat ze in de Nederlandse hitlijsten hoog genoteerd stond. Single nummer 2 en 3 waren een stuk minder. Maar het zat het moeilijk om successen te evenaren.

0: Alex Warren en Ordinary, maar hij doet het goed, want hij heeft echt een heleboel singles en het zijn redelijke hits, behalve Ordinary, The Dreams en nu Emerald Eyes in de Nederlandse hitlijsten. En er is er muziek van Floris Keizer nog, Jade Lauren en nu U2.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Keizer. Straks Gerrit Joning en Jet Rebel. En de inflatie is gestegen. Al dus het Centraal Bureau voor de Statistieken. Maar ja, daar heb ik het CBS niet voor nodig. Want kijk alleen maar bij de benzinepomp. De inflatie was 3,3% en nu 3,4%. Nou, muziek van John Legend dan maar.

0: Ja, dat was hem, Gerard Joling. En nou ja, kom maar op met dat feestje, want hij betaalt toch, dat is mooi. Er is muziek van Linde, Leon Bridges en nu nog Madonna.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

Madonna en Charlie XCX. En ik moet zeggen, in de club zal het een groot succes worden. Zometeen in het 2, dan nog meer nieuwe muziek.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
0: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Hitland 2.0.
0: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
1: Hitland 2.0.
0: Mohammed

Met straks in elk geval muziek van Aisha. Er is ook muziek van Donny. En dat doet hij samen met Justin de Wild. Die is als laatste in het rijtje van drie. Maar eerst is het Moula B. En tegenwoordig heet hij gewoon Moula.

0: Donnie en Justin de Wild. Maar er is muziek van Suzanne en Freek, Raccoon. En er was deze week een debat dat 2 dagen duurde. Woensdag en donderdag de financiële beschouwingen. Nou, als eerst een experiment met schoven. Dat was al niks. Een minderheidskabinet. Het ziet ernaar uit dat het er ook nog niks is. Want ze komen er financieel maar niet uit. Pro heeft een zin gekregen, maar nou is rechts niet blij. Maar de kas moet wel kloppen, dus nog even geduld. Maar ik hoop eigenlijk niet dat we weer naar de stembus moeten. Nu muziek van Nothing But Thieves, oftewel stevige gitaren.
1: Hitland, dendert uit je speakers.

0: Suzanne en Freek, zometeen muziek van Murda, Marcel Kapteijn. En Nickelback is weer terug van weg geweest.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Klippenhoek, Mohammed K.

Chesto. En zo meteen muziek van Murda. En Wende. En vorige week kwam dit singeltje uit. En omdat hij best wel goed is, komt hij nog een keer. Teddy Swims. Hitler. 2.0.

0: Turks, nou niet wat het zijn moet, dus vertaling komt nog wel een keer. Maar Myrna was de nieuwe single. En zometeen Rosie Gray, Queens of the Stone Age. En er was Nations League voetbal. En Nederland bracht dat niet verder dan een 2-2. En ze moeten nog één Nations League wedstrijd. En daarna begint de Eredivisie weer. En nu is er ook nog muziek van Sam Veld.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Ja, nou, in elk geval, ik vind het wel een heel apart einde overigens. En nog een bestandje en dan zit de muziek er alweer op. Maar er is nog muziek van Sven Versteeg en Sugar Waves.
1: Dendert uit je speakers.

0: Paulien Cornelis overleed deze week. Ze werd 50 jaar. En ze overleed in het bijzijn van haar geliefde en familie. Maar ze is nog wel te zien in afleveringen van De Slimste Mens. Dat komt omdat die afleveringen natuurlijk eerder zijn opgenomen. Zou overigens wel een rare gewaarwording zijn. Aanstaande weekend een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Dit is Hitland 2.0.

Hey, welkom bij een nieuwe Hitladder muziek uit alle tijden. En we begonnen met een beetje liefde voor de DJ. Door die mooie dames van Love, DJ Name Your Price. Daar moet ik niet lang over nadenken. Dat mag in natura. Britney Spears.

0: Britney Spears, Baby Hit Me One More Time. Dit doen we wel vaker, niet alleen deze keer.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag. De dokter huist in jezelf.

eerste kuisseizoen gekregen van een meisje in ruil voor het chocomeisje, waarvoor ze het wel wou doen. De vrienden uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven? En soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt.

Allee. Boudewijn de Groot en de vrienden van vroeger. Misschien dateren jouw vrienden van vroeger wel uit de jaren 70 en zie je ze nog vaak. Misschien al niet op Facebook, zou kunnen. Uit de jaren 70, 5000 volts. I'm on fire.

5000 volts, I'm on fire en de Olympische vlam brandt nog steeds. I'm on fire. Van fire gesproken, dit zou wel eens de naam van een pornoacteur kunnen zijn. Long John Baldry. Let the heartache begin. Dat mag zonder startschot, hè? Anders verschiet je nog en dat is slecht voor dat hartje, hè.

0: anymore.
1: Ja, ja, zeemzoete platen. Let the heartache begin. Van Long John Baldry. En belofte maakt schuld niet waar. Ook van simpele zielen. The Simple Mind.

0: Radio Groot Haaldert, de radio die het doet.
1: Hey, Groot Haaldert.
2: Ja, de Wouwem Groenplaat van de week.
3: De Wouwem Groenplaat van deze week is eentje uit 1976 van de Jacksons uit hun debuutalbum. Een enige nummer 1 hit in de UK. Er was later ook een hitje in 1992 voor Danny Minogue. Show me the way to go.

De gouden grondplaat voor deze week, The Jacksons en Show Me The Way To Go. Ja, ze hingen allen hun eigen weg bij The Jacksons. Maar de dames die deden dat ook goed, hè? De zusjes. LaToya. En die andere. Waar ik even niet op de naam kan komen. Levensles nu voor André Hazes. Zijn zoon, de kleine André Hazes junior tegenwoordig. Hè? Heel mooi nummer. Uit het leven gegrepen.

Dat is ook een liedje dat ik soms zing voor mijn zoon. En dan kijk ik die vreemd van, ja papa, het zal wel zo zijn. Hè? Een kleine jongen met een glimlach bereik je al veel in het leven. Sarah Smiles in 1975. Daryl Hall en John Oates. Heerlijke soul.

Sarah Smile met een glimlach. Ja, daar kun je veel mee bereiken, hè. Ook als je iets mispeuterd hebt. En dan komt zo'n oprechte sorry helemaal tot een rechte, tot een goed einde, hè. Nog een beetje met de ogen knipperen erbij. Of zo heel mooi zingen zoals Brenda Lee.

0: Je had Van Gaal's bekende Liefde maakt blind.
1: Geloof het nu maar. Beter dan dit wordt het niet. Want Peter de Vliegen gaat wel heel erg zijn best doen.
0: Ja, mijn best doe ik altijd. Ik heb mijn best gedaan om de country jingle te vinden, maar ik ben mijn blaadje met al die nummertjes kwijt. Country tijd is bij de hitladders. Rita Remington.

Rita Remington, dus Call Me Angel of the Morning. En we hebben nog een country Rita voor je klaarstaan. Rita Coolidge, We Are Alone. Dat schept mogelijkheden, zeg.

0: Staat de bak maar koud?
1: Nee, maar ik heb wel popcorn.
0: Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
2: De popcornplaat van de dag bij de Hitladder. Deze popcornplaat is een versie van Fever. En ik denk dat je deze nog nooit hebt gehoord op de radio. Little Willie John. En Fever.

0: Ja, deze klinkt niet zo erotisch dat je zou op willen strippen, maar als je het per se wilt, voor mij niet gelaten. Fever, dik knuffelvorst is aan mijn Freek op hun blauwe dagen.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd

Ondertussen toeren ze weer door Vlaanderen en Nederland. Omdat ze toch graag blijven doen wat ze willen doen. Zolang als het gaat. Ouders in spe. Suzanne Freek. Het blauwe dag. Laat ons nog even in Nederland blijven. Gezellig landje. Vriendelijke mensen. Wat moeten mensen nog meer hebben? Goedemorgen, goeie avond. Heerlijk toch. Sarah de Nadel. Just What I Needed. 2018.

Just What I Needed, Sharon de Nadel. Just What I Needed. Misschien een beetje sexual healing. Zou kunnen, hè? Marvin Gaye.

Een beide tantra-therapeut, zeg maar. Sexual healing. Misschien wel, misschien niet. Kessie, Kena. Heerlijke zomerse klanken bij de Hitlander met Jody Bernal. Heerlijk, doe maar mee. Aha. Nice, nice, nice, nice. Like sugar and spice. Get on the floor.

opener vandaag in deze nieuwe Vlaanderen-Nederland-editie. Sammy Baker met Eindelijk Weekend. Wees van harte welkom. Frans Duits en Frank van Etten. En

Vlaanderen. Nederland vandaag hier op de radio met muziek van de Romeo's uit het album In het Wit. Wij met z'n twee. En er is tijd voor Met tranen in je ogen. Ben je blind? Hier is William Burg en de

0: Radio Groothoudert.
1: Vlaanderen, Nederland, de mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: Hens vandaag hier in Vlaanderen en Nederland op de radio. En er is hoog tijd voor deze van Mart Hoogkamer. En ik spaar geen cent.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: kreeg van ons hier in Vlaanderen en Nederland muziek van Ruud McKenny, Wim Lijs, Rocking in the Street, Juanita van Danje Wagner. En nu hoog tijd voor deze van Barbara Dex, Bloed, Zweet en Tranen.
1: Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan.

Bella Ciao en Frank Hallam hier in Vlaanderen, Nederland. En als ik nog één keer zou trouwen, dan zou het wel met jou kunnen zijn. Hier zijn de Stompers.

wonderlijke dagen met Larissa en John Dennis hier in het einde van Vlaanderen Nederland. We zijn er weer toe, dus aan het einde van deze editie. Aandraait vandaag met muziek van John de Wever en Corrie Konings. Want het is over en uit voor vandaag. Groeten, tot een

natuurlijk allemaal weer een hele bijzonder goede avond. Zondagavond, 6 uur. En dat betekent weer tijd voor de classics op zondagavond. Heerlijke muziek uit de jaren 50, 60, 70 en jaren 80. 3 uur lang lekker live.

Weer de vaste onderdelen zoals je dat van ons gewend bent op de zondagavond. The One Day Fly. We hebben de eerste single van. Uiteraard hebben wij de themasongs. De cover en het origineel. En zo rond 8:15 de jukeboxplaat van deze week. En alles wat daar tussendoor gaat komen, want dat weet je van tevoren nooit. Wel weet ik dat ik heerlijke muziek voor je heb uitgezocht. Maar natuurlijk hebben we altijd ruimte voor een verzoekplaat. En wil je dat doen via de WhatsApp, dan kan dat ook natuurlijk op 06 124 6255.

voor de Belgen is dat geloof ik 31 ervoor en de 0 weglaten. En natuurlijk ook voor Duitsers, of het maakt niet uit waar je vandaan komt. Dat is het een klein beetje. Goed, ik zit er helemaal klaar voor. We gaan eraan beginnen. Classics op.

Things can only get better. Now I found you. Hoe lekker is dat als je dat kunt zeggen? En daarmee openen wij de uitzending van de Classics op de zondagavond. En ik neem je mee terug naar 1971.

track uit 1971. En voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat van Neil Leslie Diamond. Geboren in New York in 1941 in de wijk Brooklyn. En wat wel heel leuk is om te weten, op de junior high school zat hij in de klas bij Barbara Streisand. En samen zongen ze dan ook in het high school choir. En pas op zijn 16e verjaardag kreeg Neil een gitaar. En begon hij zich te ontwikkelen als zanger en liedjeschrijver. Wij gaan een mooie plaat van hem draaien, de Cracklin' Rose.

allemaal in de tijd, hè? Die mooie plaat van Neil Diamond, je hoorde Cracklin' Rose. Dus even kijken, hey, goedenavond Carlo. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren? Dat zeggen Henk en Michaela. Natuurlijk ook voor jullie zelf. Ah, zeggen ze, zoek maar een hele mooie plaat uit. Dat is je wel toevertrouwd. Ah, daar ben ik wel blij om, dat ze dat vinden. Ja, zo is het natuurlijk wel. Diana Ross heb ik opgezocht. En Upside Down.

nummer dat uitkwam in 1980. Getiteld Upside Down. Plaatje werd aangevraagd door Henk en Michaela. Natuurlijk van Beek uit zijn tweewielers. En vandaar dat we ook even dat spotje erbij draaiden. Dat je denkt, wat doet Carlo nou? Nou ja, dat was meer voor de lullen, zeg maar. Voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1975. Een nummer van Tammy Wynette. Hier is Stand By Your Man.

Me Do van de Beatles uit 1963 hoorde je. En als je net was inschakeld, goedenavond. Dit zijn de classics op zondagavond. En tot 9 uur zijn we bij je. Met allemaal lekkere oldies. Jaren 50, 60, 70 en 80. 5 minuten voor de klok van 6:30 is het om precies te zijn. Terug naar 1962. En dat doen we met Little Eva en de locomotive.

Divine, de Locomotion. Lekkere plaat in 1962. En van 1962 gaan we naar 1981. En dat doen we met een mooie plaat van Sandy Coast. Hier zijn je Eyes of Jenny.

heerlijk, dat geluid van Sandy Coast en The Eyes of Jenny. En wij zijn alweer toegekomen aan The One Day Fly. Het eerste onderdeel van de Classics op zondagavond. En voor deze One Day Fly ging ik even naar Engeland. Ik kwam daaruit bij een New Wave Synthpop band. Die hadden in 1982 een mooie hit. De band heette A Flock of Seagulls. En als eerste single hadden ze I Ran.

Vandaag in de One Day Fly hoorde je Flock of Seagulls. Die mooie plaat uit 1982, I Run So Far Away. En dan denk je 1982, dat is al wel vrij modern, Carlo, hè? Ja, dat klopt. En zeker als je dan ziet uit welk jaar de volgende plaat komt. 1957. Hier is Good Old Paul Anka.

Mooie platen van Paul Anka. Nummer 1957, zoals ik al zei. Het was getiteld Diana. En zit jij nou te luisteren en denk je, ja Carlo, maar ik wil eigenlijk ook wel een hele mooie plaat horen uit die tijd. Dan kan je ook even via je WhatsApp even een verzoekplaat aanvragen. Dan doe je even een WhatsAppje naar 06-124-62-554. Duidelijke kon niet, hè? Nee. Ja, ik heb fans in de studio en die zaten mee te praten.

0: terug naar 1955, want het kan nog veel verder terug natuurlijk. Bill Haley and the Comets. We're gonna rock around the clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

lekker even dat geluid uit 1960 van Eddie Cochran. Je hoorde Three Steps to Heaven. Van 1960 gaan we naar 1986. Dan kom ik uit bij de House Martins. Hier is Happy Hour.

de House Martins en de Happy Hour, hoor je. Je kunt je onder andere natuurlijk ook herkennen aan dat nummer van The Caravan of Love. Hij heeft wel een beetje een kenmerkende stem met die liedzanger van de House Martins. Dus even kijken, goedenavond Carlo, dat zegt Johan. Zou je een plaat willen draaien voor alle luisteraars? Natuurlijk ook voor jezelf. En iedereen die zich bij jou in de studio bevindt. Wat heb je een mooi programma. Echt klasse. Nou, dankjewel Johan. Altijd goed om te horen. Zou je de plaat willen draaien van Cliff Richard en The Bachelor Boy? Indien mogelijk, staat er dan ook nog keurig bij. Natuurlijk doen we dat. Hier is Johan Cliff Richard en die Bachelor Boy.

Dat in 1977 hoorde je van de Show Wadi Wadi. And Under the Moon of Love. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van... En voor de eerste single van gaan we terug naar een mooie periode. Periode van de mama's en de papa's.

Je kent ze natuurlijk allemaal wel van die verschrikkelijke plaat Monday Monday. En niet dat die plaat verschrikkelijk is. Maar dat ze je er iedere keer weer aan herinneren op de zondagavond. Dat het morgen maandag is. En dat bedoel ik met verschrikkelijk. Begrijp je dus niet verkeerd. Maar misschien vraag je af wat was hun allereerste single waarmee ze ten tonele verschenen. Ja. Dan kan ik je vertellen dat het nummer heette Go Where You Wanna Go. En ik ga hem laten horen in de

0: hoorden de mama's en de papa's met hun eerste singeltje uitbracht in 1966. Go Where You Wanna Go heette die. En kijk eens, op de draaitafel ligt een mooie single klaar van Sir Elton John. Het nummer kwam uit in 1973.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grote.

Heerlijke plaat is dat, hè, van Sir Elton John. En je hoorde het nummer Daniel. Eens even kijken wat we binnen hebben gekregen. Hoi Carlo. Dan zou je een mooie plaat willen draaien voor alle luisteraars. Het nummer is trouwens wel heel oud, hè. Het nummer wat ze hebben aangevraagd, dat komt al uit de jaren 50. Getiteld Somewhere Over the Rainbow. Deze uitvoering is iets nieuwer die ze aangevraagd hebben, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Natuurlijk gaan we die gewoon even draaien. Manu vraagt hem aan. Somewhere Over the Rainbow. Nas. Lekker een beetje Hawaïaans geluid. Van Israël is.

0: tweeling.
1: Oh, lekker is dat een mooie plaat van Israel Kamaka Vivo. Olé. Somewhere over the rainbow. En dat op zijn Hawaiiaans, hè. Hoe lekker is dat? Ik dacht het wel. Classics op de zondagavond, daar luister je naar. En dit zijn de Cars en Drive.

heerlijke plaat uit 1985 van The Cars. Een nummer getiteld Drive. Inmiddels 13 minuten over de klok van 7 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. En voor je klaar liggen heb ik Cliff Richard en The Young Ones.

is dat van die band afkomstig uit Engeland. United Kingdom. Je hoort de Status Quo met die mooie plaat uit 1980. What's your proposing? Eens even kijken wat hebben we nog allemaal voor je klaarstaan. Heerlijke plaat, jongens. Wat een lekkere avond is het toch. Zometeen Boy George. Ik zie Del Shannon nog staan. Joan Jett en de Blackhearts komen nog voorbij. Natuurlijk de thema's van zo rond de klok van 7:30. Fleetwood Mac, Racy. Oh, dat wordt lekker. Maar eerst even deze mooie plaat uit 1987. Een nummer van Boy George.

Everything I Own hoorde je van Boy George. De iets wat excentrieke zanger natuurlijk uit Engeland. Je kan hem onder andere ook herkennen van de Karma Chameleon. Dus even kijken. Hoi Carlo, goedenavond. Dat zegt Rudy Bral. Dat doet hij allemaal vanuit Vlaanderen, België dus. Zou je voor mij en mijn vriendin Vivianne en natuurlijk iedereen die luistert die mooie plaat willen draaien uit 1986. Het is muziek uit de film Top Gun. Met onder andere Tom Cruise. Alvast hartelijke dank, hallo. En hij heeft het dan over die mooie plaat van Berlin. And Take My Breath Away.

Nummer gezongen door Berlin uit 1986. En die plaat werd aangevraagd door Rudy Brouw. En moest weer speciaal draaien voor hemzelf. Natuurlijk ook voor zijn vriendin Vivianne. En voor iedereen die zit te genieten van de classics op de zondagavond. Wij gaan terug naar 1982. En dat doen we met Joan Jett en de Blackhearts. Hier is I Love Rock and Roll.

I love rock and roll. En wij zijn toegekomen inmiddels aan de thema-songs. Is het alweer 7:30, Carlo? Ja. Ik ben eigenlijk al 3 minuten over tijd. Dat geeft niks, ik kan het hebben, jawel. En omdat het toch zulk mooi weer was, ik denk, je hebt natuurlijk allemaal een beetje genoten van de zon. Misschien heb je vanavond nog wel even wat gebarbecued. Als je daar een beetje vroeg mee begint, dan komt dat nog prima. Ik denk, het thema moet maar een beetje zomer, een beetje zondag, een beetje summertime. Het toont een mooie plaat van de Beatles en Here Comes the Sun, daar beginnen we mee. Daarna doen we Andy Cochran en de Summertime Blues. En dan eindigen we het setje van 3 met de Mungo Jerry en In the Summer.

0: muziek in de thema-songs vanavond. Je hoorde de Beatles en Here Comes the Sun. Daarna hoorde je Eric Cochran en de Summertime Blues. En we eindigden met deze mooie plaat van de Mungo Jerry en In the Summertime. En je weet het, als je vaker luistert rond de klok van 19:30... dan komt ze altijd binnen.
1: Daar is de koffie, je vrouw. Met koffie, vers en fijn.
0: Heerlijke koffie.

Lekker terug in de tijd met die mooie muziek van Fleetwood Mac. Je hoorde Everywhere. Inmiddels is het alweer 7:45. Jongens, wat gaat de tijd nog snel? Nog 5 kwartier classics op een zondagavond. Terug naar 1979. En dat doen we met Racy. Een mooie plaat, Lay Your Love on Me. Hey, okay. Yeah.

heerlijke Engelse glam rock. De Britse popgroep Racy Horley en Lay Your Love on Me.

plaats gesteld van de Judds. Getiteld Why Not Me. Het is een voormalig Amerikaans country duo. Bestond uit Naomi Judd en de dochter Wynonna. Met als echte naam Christina Claire Caminella. Beetje Italiaans invoeren, dat denk ik dan weer wel. Ze waren vooral in hun eigen land zeer populair. En stonden met de nummer 14 weken op nummer 1. In de Billboard's Hot Country Songs. En ik had het over Why Not Me. Voor je plaats heb ik een mooie plaat uit 1984. Een nummer van Sister Sledge. She is Thinking of You.

Uit Amerika afkomstig, ik heb het over een Sister Sledge. Thinking of You. Laat het uitgebracht in 1984. Hij deed het ook hier, niet helemaal verkeerd, helemaal niet verkeerd zelfs. Heel zachtjes pak ik je bij de hand. En neem je mee terug. Terug in de tijd, naar 1959. Rollin', rollin', rollin', rollin', rollin', rollin', rollin', rollin'. Hier is Frankie Lane en Rawhide.

0: hits. Lekker oudje, zoals ik al zei, 1959 van Frankie Lane.
1: Ach ja.
0: Je kunt niet de hele dag oudjes draaien natuurlijk. Soms moet je even naar de jaren 80.

Richard and the Drifters, een plaat uit 1958. Je hoorde Move It. Het is 9 minuten voor de klok van 8:30. En je luistert naar de classics op de zondagavond hier bij jouw meest favoriete radiostation. En tot 9 uur zijn we live bij je. Voor je klaar heb ik een mooie plaat uit 1979, een nummer van ABBA. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook wel eens. I have a dream.

Anita, Björn, Benny en Anne Friet. Ik heb het over de Zweedse succesformatie ABBA. En je hoorde die mooie plaat uit 1979. I Have a Dream. Was dat Martin Luther King die dat ook eens uitsprak, die magische woorden. I have a dream that one day. Nou, dat ongeveer. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. En voor het origineel gaan we naar Italië. Het nummer Gloria. En daarbij hoort natuurlijk ook een cover. En die cover is van Jonathan King. En als je nou denkt, Gloria, Carlo, help eens even, want er komt mij zo even niets te binnen. Maar dat kan gebeuren. Dan zou ik zeggen, luister even.

Lekkere stad vandaag in de cover aan het origineel. Gloria. Het origineel van Umberto Tozzi uit 1979. En in 1982 werd het voor het eerst vertaald naar het Engels. En dat gebeurde door Jonathan King. Later is dat ook nog gebeurd door Laura Branigan. Kortom, daar zijn covers genoeg van geweest. We gaan even wat rustig draaien. Een mooie plaat uit 1977. Een plaat van Leo Sayer. Hier is When I Need You.

geweldig mooie plaat van Leo Sayer, nummer getiteld When I Need You. 10 minuten over de klok van 8:30. Je luistert toch steeds naar de classics op de zondagavond. Tot 9:00 zijn we live bij je. En dat was je waarschijnlijk niet ontgaan vandaag. Het was wereld, en is nog steeds natuurlijk, want het is nog geen 12:00, Werelddierendag. Een dag die eigenlijk overal vrijwel wereldwijd wordt gevierd. Er zijn wel een paar uitzonderingen waar dat niet gebeurt, of Algerije, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cap Verde, de Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Comoren, Congo, Djibouti, Guinea, nou ja, dat soort. Het komt erop neer, het Afrikaanse deel viert geen Dierendag, nee. Voor het eerst werd Dierendag gevierd in 1930 in Nederland. En het heeft natuurlijk allemaal van alles te maken met de heilige der dieren. Franciscus van Assisi. Zoals ik al zei, beschermheilige van de dieren. Ik denk, moet je daaraan meedoen, Carlo, op Werelddierendag? Kijk, in de vogeltjesdans vond ik ook zo afgezaagd. Ja.

Want het dierendag is vandaag die mooie plaat van Kamal uit 1975. En eigenlijk een nummer wat nog steeds actueel is. Hè? Je hoorde die Elephant Song. En nog steeds worden er olifanten vermoord omwille van de ivoor. En eigenlijk is dat nergens voor nodig. Als het maar lekker van kunststof maken, dat is ook prima. En status heeft dan even niks te doen, toch? Roy Orbison staat voor je klaar, plaat uit 1960. Hier is Only the Lonely. Yeah.

Ja. Ik kan dat wel zeggen en ik kan het ook wel verzinnen. Maar dan moet het systeem daar ook zin aan hebben. Queen, een plaat uit 1984. Hier is Hammer 2.

die plaat waar ik van denk dat die zeker thuis hoort in jouw jukebox. Dat is 1984 van Queen. Je hoorde Hammer to Fall. En wat heb ik nog voor je klaarstaan? Beckman, Turner en Overdrive. BTO, oftewel Beckman, Turner, Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Nou ja, 6 minuten voor de klok van de 9 uur. Ik denk dat je het meeste wel gezien hebt vandaag. Wat

het eindtune loopt er weer. Het zit er weer op voor vanavond. 3 uur lang classics op de zondagavond. Die heerlijke hits uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Iedere zondagavond komen ze weer voorbij. En dat allemaal op jouw meest favoriete radiostation. Uiteraard zeg. Dinsdagavond dan ben ik er weer vanaf 7 uur met Voor de Bakker. En natuurlijk volgende week zondag fris en fruitig. Vanaf 6 uur met de classics op de zondagavond. Er is maar niets anders dan jullie nog een hele fijne avond te wensen voor straks een welterusten. En uiteraard morgen allemaal gezond weer op. Wat mij betreft bedankt voor het aanvragen van de verzoekplaten. En hou het veilig deze week. Tot dinsdag of tot zondag. Hoi.

Wishful Thinking was in 1984 de derde single release van het tweede album van China Crisis, Working with Fire and Steel, Possible Pop Songs Volume 2. Nadat het succes van de opvolgers uitbleef, brak China Crisis met hun platenlabel en keerde ze terug naar het ondergrondse circuit. En wij zijn ook weer terug met helden van de popmuziek. Van harte welkom. Met vandaag onder andere Dusty Springfield, Bruce Hornsby en Cher. Haar grote comeback in 1989 leverde haar een top 5 hit op, If I Could Turn Back Time. Haar outfit in de videoclip zorgde eind jaren 80 voor de nodige controverse. MTV draaide de clip alleen na 9 uur 's avonds.

The Way It Is maakte van Bruce Hornsby in 1986 in één klap een wereldster. Nummer gaat over de relatie tussen de economische crisis begin jaren 80, racisme en de rol van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Changes van Tupac bevat een sample van The Way It Is. De Bronski Beat maakte deel uit van een aantal Britse popacts waarvan de leden begin jaren 80 openlijk uitkwamen voor hun homoseksualiteit, samen met acts als Frankie Goes to Hollywood en Erasure. De groep scoorde in 1984 een aantal hits, waaronder deze Small Town Boy.

0: Helden van de popmuziek. De mooiste classics aller tijden.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: grote hit in 1985 voor Nick Ashford en Valerie Simpson. Ashford werd voor de titel naar eigen zeggen geïnspireerd door een kreet die hij op straat hoorde, Yo Solid. De songwriter overleed in 2011 op 69-jarige leeftijd. Terug naar de jaren 60 in Helden van de Popmuziek met Donovan. Hij beschrijft in het nummer de schepen die uitvaren omdat de inwoners van het mythische Atlantis weten dat hun tijd gekomen is. Volgens sommige bronnen neemt Paul McCartney de achtergrondzang en tamboerijnspel voor zijn rekening op Atlantis.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing

De titeltrack van zijn tweede album, waarop Duncan Brown een ideale mix brengt van symfonische rock en moderne new wave. De mysterieuze dame op de hoes was zijn vriendin, fotomodel Mary Dobson, The Wild Places. Dusty Springfield gooide hoge ogen met dit nummer, geschreven door Burt Bacharach en Hal David. The White Stripes maakte er een rauwe versie van in 2003. In hun videoclip trad model Kate Moss op als paaldanseres. Hier is Dusty Springfield en I Just Don't Know What To Do With Myself.

De mooiste classics aller tijden in helden van de popmuziek met Ike en Tina Turner. River Deep Mountain High wordt gezien als het kunststuk van Phil Spector, architect van de zogenaamde Wall of Sound. In de Verenigde Staten flopte de single, in Europa was het echter een gigantisch succes.

Gitarist Andrew Ferris van INXS bedacht de riff terwijl hij op een taxi stond te wachten. Hij vroeg de chauffeur om even te wachten en nam vervolgens in minder dan een uur de riff op. Need You Tonight is afkomstig van het meest succesvolle album van INXS, Kick uit 1987.

Jimmy Cliff was dat, de Jamaicaanse zanger die in 1968 doorbrak met de single Wonderful World. Het was het begin van een succesvolle carrière. Naast zanger is Jimmy Cliff ook acteur. We ronden af vandaag met muziek van Jo Lemaire en Flues. Het was pas met het derde album in 1981 dat Jo Lemaire echt doorbrak. Met haar cover van Serge Gainsbourg's Je suis venu te dire que je m'en vais had ze zowel in België als de rest van Europa een grote hit. De band Flues had in de loop der jaren een zeer wisselende samenstelling. Muzikanten kwamen en gingen. En ook wij gaan, maar komen terug volgende week met een nieuwe lading helden van de popmuziek. Wat ons betreft heel graag tot dan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verur. Verur. Hey, schoenbijfeken, gewittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gern dat ga maar zien. Hey,

We zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voor mij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Heverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig is hij, met haar gat.
1: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot.

imagine beneath the surface, beyond the fear.

Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me

Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek.

0: is Radio Groothaaltert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.